ricas, hazen nu miket. Hij leidt zich heringes, wel meid zijn etiket. Kooi het skirt brood is uit, kan heet de minule. Maar mijn steen is in, ja zie je in mele. Torm boob, torm jaren, vahepeal on valus vaikus, kui moni tulle lööväd, õhtu päeval.